0: just one more, and then another.
1: Meer bleef op in drinken, hoe we bij de wijn voor haar, en dat's just one more. De George Jones natuurlijk. Eigenlijk is stem nog niet zo ontwikkeld wie dan später. Selbstverständlich. Komt relativ am Anfang van zijn carrière. Het gleiche gilt voor Jerry Lee Lewis. En daar had men ook met een Rock'n'Roll-Titel kunnen spelen. Maar dan komt Crazy Arms. De grosse Hit had Ray Price gehad. Maar zijn Fassung vind ik ook wunderschön.